beantwoord. Ze hebben nog beantwoord, deze zegels zijn onwet, volgens hen met dat. Zegels maar is, hoe ze hebben iets hier gaan, stof, ik moet hem door, zo hebben mijn aangestel, en ze niet op kaverpaar, en hebben mijn aangestel, en hebben mijn aangestel. Kam nou op je kwijm doen aan, zegels ze besten maden, ze is tussen en ik had en de moine, ze de boine. Zegels zo hebben mijn ontuig, zegels zo hebben mijn kou, zegels zo hebben mijn kastanon, zien we maren. Zegels zo hebben mijn kastanon, kan ik kwijm met zet, zegels zo hebben mijn katsen, en ik had zet, mijn ontuig dan. Zem doen ontuig zijn, was vrienden, gaat die paar stadien, tabo zo en dan, en met zijn gaat die twee dan. Jinga Chem doing Jinga Jiji, Jinga the soldier was saved with the Tamas Kamogut, Jin Munas for Chadi was in the chair at Shin Gilwan with Anwen Machian, Espositian gets an owner she got in Shagatamuin, Maat, she wonders for she got in, Espositian man, the